kleur dat kama omelt ze bechol harzinut ohev ot chazak veshed yodea lama ze ba bekef ze ba li bekalut